0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Pieterburen in Groningen staat een huis in brand. Dat is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral geprobeerd om de brand niet te laten overslaan naar andere gebouwen. Daarvoor is veel water nodig en daarom zijn er speciale brandweerauto's opgeroepen die grote watertanks aan boord hebben. De bussen in de provincie Utrecht moeten snel betrouwbaarder gaan rijden. Anders blijven er boetes komen vanuit de provincie. Volgens de regionale omroep gaat het om 100.000 euro per kwartaal. Sinds december gaat er veel fout met de bussen in Utrecht. Er zijn wel kleine verbeteringen, maar het is nog lang niet zoals het moet. Duitsland en Canada hebben besproken hoe ze beter kunnen samenwerken. De gesprekken gingen vooral over energie, grondstoffen, defensie en AI. In die gesprekken ging het er ook over dat Canada onderzeeërs zou moeten kopen die in Duitsland zijn gemaakt. Dat verzoek deden ze al eerder en is nu weer gedaan. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nog een paar uurtjes en dan komt het virusschip Hondius aan bij Tenerife. Daar mogen mensen aan het begin van de ochtend eindelijk van boord. Ze moesten in hun hut blijven nadat meerdere mensen ziek werden en overleden door het Hantavirus. Zodra iedereen van boord is, gaat het schip naar Rotterdam om helemaal te worden schoongemaakt. De brandweer probeert in het Groningse Pieterburen te voorkomen dat een brand in een huis overslaat naar andere gebouwen. Het huis waar de brand is begonnen valt niet meer te redden. Het brandende huis staat op een plek waar de brandweer er maar moeilijk bij kan. Rusland wil helpen om verrijkt uranium uit Iran weg te halen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Dat hadden Iran, Amerika en Israël zo afgesproken. Maar Amerika is van mening veranderd en zegt dat het uranium alleen naar Amerikaans grondgebied mag gaan. 11 jaar geleden heeft Rusland ook al verrijkt uranium uit Iran gehaald. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar Tenerife. Daar mogen de passagiers eindelijk het schip verlaten. Ze worden eerst getest op het hantavirus en als dat goed is, mogen ze op het vliegtuig naar huis. Ongeveer 30 mensen stappen op het vliegtuig naar Eindhoven. Het schip gaat daarna naar Rotterdam om ontsmet te worden. Een housefeest in Amsterdam ging gisteren op het laatste moment niet door. De tent waarin het feest werd georganiseerd zou niet veilig zijn. De 20.000 bezoekers wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 per persoon. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran, maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de Straat van Hormuz weer open. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast. Look

heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het Hanta-virus voor ze naar huis vliegen en moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Het gaat nu wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
3: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Psalm 110, 111 en 112 uit de Basisbijbel. Een lied van David. De Heer heeft tegen mij gezegd, kom naast mij zitten, totdat ik je vijanden helemaal heb overwonnen. De Heer zal ervoor zorgen dat u vanuit Jeruzalem over een steeds groter gebied zal heersen. U zal heersen over uw vijanden. Uw volk zal graag met u meegaan in de strijd. De jonge mannen komen naar u toe, in prachtige kleren, schitterend als de dauw in de morgen. De Heer heeft gezworen, en hij zal dat niet veranderen, jij bent voor eeuwig priester, zoals Melchizedek. De Heer is naast u en helpt u altijd. Op de dag dat hij zal oordelen, zal hij de koningen verslaan. Hij zal recht spreken over de volken. Hij stapelt hun lijken op. Hij zal de koningen van vele landen verslaan. Hij drinkt onderweg uit de beek. Hij loopt met opgeheven hoofd. Psalm 111. Halleluja. Ik zal de Heer van harte prijzen. Ik prijs hem wanneer de mensen die van hem houden naar de bijeenkomst komen. De Heer doet geweldige dingen. De mensen die ervan genieten, denken er steeds aan. Aan alles wat hij doet is te zien hoe machtig hij is. Hij is altijd rechtvaardig, voor eeuwig. Hij zorgt ervoor dat niemand zijn wonderen vergeet. Hij is goed en liefdevol voor de mensen. De mensen die ontzag voor hem hebben, geeft hij altijd genoeg te eten. Hij houdt zich voor eeuwig aan zijn verbond. Hij liet zijn volk zien hoe machtig hij is. Hij gaf de landen van andere volken aan zijn eigen volk. Alles wat hij doet is goed en rechtvaardig. Alles wat hij zegt is te vertrouwen. Zijn wetten gelden voor eeuwig. Ze zijn goed en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk gered. Hij heeft met hen een eeuwig verbond gesloten. Hij is indrukwekkend en heilig. Als je wijs wil worden, heb dan ontzag voor de Heer. Dat is het begin van alle wijsheid. De Heer moet voor eeuwig geprezen worden. Psalm 112. Halleluja, prijs de Heer. Het is heerlijk voor je als je diep ontzag voor de Heer hebt. Het is heerlijk als je hem van harte gehoorzaamt. Je kinderen zullen machtig worden. De Heer zal goed voor hen zijn. Je zal overvloed hebben en rijk worden. Je zal altijd rechtvaardig zijn. Voor de mensen die leven zoals hij het wil, is hij een licht in het donker. Hij is goed, liefdevol en rechtvaardig. Het zal goed met je gaan als je aan arme mensen uitleent zonder rente. God zal goed voor je zijn als je eerlijk zaken doet. Er zal je niets overkomen. De mensen zullen zich jou herinneren als een goed mens. Je zal niet bang zijn voor slecht nieuws, want je vertrouwt altijd op de Heer. Je bent voor niemand bang. Je zal al je vijanden overwinnen. Je deelt uit aan de arme mensen. Je zal altijd rechtvaardig zijn. Je wordt machtig en bent geëerd. Mensen die zich niets van God aantrekken, zien het en ergeren zich. Ze knarsen met hun tanden, want van hun plannen komt niets terecht.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven en hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste twee opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden anderhalve week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. Twee werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant in Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
3: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nu cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife, kan worden begonnen met de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Op het schip is het Hantavirus uitgebroken. Niemand heeft nu symptomen, maar ze worden wel even gecheckt. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorvliegen naar huis. 30 mensen gaan naar Eindhoven. Ruim 100 mensen op een cruiseschip dat in de Cariben vaart hebben het besmettelijke norovirus opgelopen. Ze moesten braken en hebben last van diarree. Het schip komt morgen aan in Orlando in Florida. Tot die tijd moeten ze in hun hut blijven. Er zitten bij elkaar ruim 4000 mensen op het schip. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Ze werden gezien als de initiatiefnemers van de hulpvloot. De vloot werd 1,5 week geleden door Israël onderschept bij Kreta, waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders, die werden eerder al vrijgelaten. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag. Fijn dat je luistert. En ook fijn om te horen, als ik in het land ben, dat er zoveel naar dit programma wordt geluisterd. En dat je waardering hoog is. Dat doet de collega's en mij goed. Laat het maar eens een keer gezegd zijn. Iemand zei vorige week tegen mij, zo'n uurtje voordat ik naar de kerk ga, dat geeft een soort geestelijke voorbereiding. Wel nu, die geestelijke voorbereiding die komt uit de liederen, naar ik hoop, uit de teksten en uit de meditatie. Vanmorgen gaat deze meditatie over het bezoek van twee vreemdelingen, zal later blijken dat het engelen zijn, aan de tent van Abraham en Sara. Het staat te lezen, bekende verhaal in Genesis. Maar eerst gaan we zingen. En wel in Tolen. Ook daar staat een grote kerk en in die kerk werd samen Psalm 91 gezongen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. En als ik dan de eenvoudige toepassing mag maken, ik hoop dat jij in de duistere nacht vannacht beveiligd bent en ik hoop dat je straks in Gods woning zijn aanwezigheid mag ervaren.

gaan van Tholen naar Amersfoort. Gemengde koren zingen uit bekende gezang. De Heer is God en niemand meer. Verheerlijkt hem, gij vrome. Want wie is als aller schepselen Heer zo heerlijk, zo volkomen? Ja, zo is het. God is de grote schepper van hemel en aarde. Van het oneindige universum. En van ons als klein mens. Als we ons dat realiseren, ja, dan kan je alleen eigenlijk maar van eerbied stamelen. En je verwonderen over zo'n grote God. Zo'n God die tegelijkertijd ons mensen gelijk wilde worden. En zelfs onze slaaf wilde worden, zoals Paulus schrijft. Dan kan je dus eigenlijk maar in verwondering en aanbidding zingen: Heer is God en niemand meer.

Je luistert naar een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Het is tijd voor het Groot Johannes de Heer koor. En zij zingen ook een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Ik heb wel eens gezegd, het zijn de opwekkingsliederen uit de eerste helft van de vorige eeuw. Een ander taalkleed, een andere melodie, maar toch eigenlijk weer dezelfde inhoud. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed.

0: Dat was het Groot Johannes de Heerkoor. En daarmee zijn we toegekomen aan de meditatie van dominee Rob van de Toren uit Apeldoorn. Als tussenzang luisteren we naar Sela en naar hun Magnificat. En dat heeft alles te maken met Maria, die in deze meditatie uit het Oude Testament genoemd gaat worden.
1: Ik lees Genesis 18, vers 1 tot en met 15. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde: Dat is goed, ga uw gang. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, 3 schepel fijn meel. Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond achter de man, hoorde dat, nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou een zwangerschap voor mij dan nog weggelegd zijn? Dacht ze, ik ben immers verwelkt. En ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara: Ik heb niet gelachen. Maar hij zei: Ja, je hebt wel gelachen. Wereldnieuws. Onvoorstelbaar wereldnieuws wat er die dag in Abrahams tent gebeurde. Het wordt eenvoudig verteld, maar dat versterkt de verbazing. De God van hemel en aarde komt met 2 van zijn engelen lunchen in Mamre en schuift aan voor het gemeste kalf in Abrahams tent. Dat is echt wereldnieuws. Want dit gaat direct om hoeveel God om zijn wereld geeft en wat hij beloofd had te zullen doen. Dat God hier bij Abraham op bezoek komt heeft direct te maken met zijn inzet vanaf het paradijs. Toen wij ons tegen God, onze maker, keerden, onze neus ophaalden voor zijn liefde, zijn koningschap ontkenden en zijn goede wetten opzij legden, dachten wij dat we kozen voor vrijheid. Een wereld waarin wij bepalen hoe het leven geleefd moet worden. Maar we kwamen er al gauw achter waarvoor God ons vooraf waarschuwde. Zonder God, dat is geen leven. De dood werd onvermijdelijk. Kwaad en ellende zijn sindsdien aan de orde van de dag. Maar toen kwam God met zijn tegenzet. Verrassend. Genadig met een liefde die alles tart. God vervloekte de slang, de duivel die de mens verleid had, en hij beloofde redding. Eens zou er een mens komen die de duivel zou verslaan. Om die redder te laten komen, koos God uiteindelijk die ene man uit Oer der Chaldeeën, Abram, die op Gods roep, op zijn 75ste, uit Haran vertrok naar het land dat God zou wijzen. Met zijn Sarai, zijn aantrekkelijke, 10 jaar jongere vrouw, die onvruchtbaar bleek. God beloofde Abraham 3 dingen. Een eigen land, een groot volk en een zegen voor dat volk die goed zou zijn voor alle volken. In jou, zei God, zullen alle volken op aarde gezegend worden. Maar de vervulling van die beloften is intussen afhankelijk geworden van een 89-jarige vrouw die niet meer menstrueert en haar 99-jarige man, van wie je volgens haar op het gebied van seksualiteit niet veel meer te verwachten hebt. Wat heeft Gods belofte zo nog voor zin? Weet je, dat is typisch voor hoe God te werk gaat. Hij verbindt zich aan mensen en wil met en via hen zijn bevrijding naar de wereld brengen, maar hij besteedt dat niet aan hen uit. Het blijft zijn werk en hij gaat via dit oud geworden, onvruchtbare stel het leven redden. Sara was met Abraham op reis gegaan omdat God had gesproken. Maar dat is lang geleden. Ze hebben gewacht. Ze hebben hun best gedaan. Maar hun tijd is overduidelijk voorbij. En als Sara de gast in Abrahams tent hoort zeggen dat ze het andere jaar een kind zal hebben, lacht ze vol ongeloof. Maar het antwoord dat de Heer haar dan geeft is de kern van hoe God met ons mensen om wil gaan. Dat je bij hem en dankzij hem toch mag hopen. Als jij aan het eind van je mogelijkheden bent, als het gaat om toekomst, om redding, om vergeving van je schuld, om eeuwig leven, is ook maar iets voor de Heer onmogelijk.

0: is ook maar iets voor de Heer onmogelijk. Weet u wanneer deze woorden opnieuw klonken? Toen de geboorte van de beloofde redder als nakomeling van Abraham en Sara werd aangekondigd. Maria zou als maagd zwanger worden. Hoe zou dat in de wereld ooit kunnen? Maar voor God is niets onmogelijk. En nu schrijft Paulus in Galaten 3... de schrift die voorzag dat God ook de andere volken door geloof rechtvaardig zou verklaren, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan Abraham: in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham de gelovige gezegend. Ieder die gelooft in Jezus Christus. Met Abraham gezegend betekent ook dat wij die in Christus geloven ook delen in diezelfde roeping. Om een zegen voor de volken te zijn. Jezus zei immers: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. In het directe vervolg wordt duidelijk waar Abraham wordt gezegend en wat dat ook voor ons te betekenen heeft. God werkt aan zijn redding. Laat zijn zegen komen waar Abraham en Sara leven op loopafstand van Sodom en Gomorra. Dat waren steden waarvan geroep uitging tot God, roep om recht. Daar werd het leven los van God geleefd. Een rotte samenleving als gevolg waar gastvrijheid wordt geschonden met seksueel geweld. Waar armen en machtelozen worden genegeerd. God laat zulk onrecht niet zomaar gebeuren. Maar hij wil het ook niet zomaar bestraffen. God heeft geen vreugde in de dood van een zondig mens, maar vreugde als een zondig mens zich bekeert en in leven blijft. Nou, daarbij betrekt God Abraham, via wie hij zijn zegen zal brengen, die goed zal zijn voor alle volken. Abraham krijgt een rol in Gods ontmoeting met een zondige wereld. En het is daarbij alsof God tegen Abraham zegt: daag me maar uit. Als je het vervolg leest, voel je de spanning. Hoe ver wil God gaan? Hoe ver reikt zijn genade, zijn geduld? En God wilde om slechts 10 rechtvaardigen de steden sparen. Ten hemel schreiend dat er daar nog geen 10 rechtvaardigen waren. God wil de wereld zegenen via de rechtvaardigen, de mensen die zijn wegen volgen. En hij hoorde Abrahams voorbeden, want al waren er dan geen rechtvaardigen genoeg om de steden te sparen, God dacht aan Abraham, hield rekening met Abraham door Abrahams neef Lot en zijn gezin te laten ontkomen. Het doet er voor onze ongelovige omgeving toe dat wij gelovigen in Jezus Christus er zijn en bidden. Voor onze families, buren, collega's, stads- en dorpsgenoten doet het ertoe dat wij Christus volgen. God wil ons voor hen gebruiken om hen te zegenen met redding. Lach daar maar niet om. Want God zelf daalde af naar deze wereld. En hij zegt dat voor hem niets onmogelijk is.
1: Dat was dominee Rob van de Toren. Als antwoord op de meditatie zingen we een lied uit de bundel Opwekking. O Heer, de nacht komt over ons. Het grote oordeel wacht tot u zult spreken. O Heer, kunt u nog aanzien hoe uw liefde wordt veracht? Hoe mensen breken?

Dat was een wat onbekend lied uit de bundel Opwekking. Nu naar een heel bekende psalm. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En de psalm begint met die heel bekende regels. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ja, de toepassing kunnen we dan allemaal in onze eigen situatie, onze eigen kerkelijke situatie ook wel maken.

Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Een stralend licht voor de mensen om ons heen. Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Ja, daar zing je nogal wat. Het is het gebed tot God om eenheid van de christenen, maar ook een gebed over een ieder van ons individueel om zo te zijn en zo te leven dat mensen door ons gedrag en door wie we zijn tot Christus worden geleid. En dan vraag je je af, wie is hiertoe bekwaam? En toch is het de opdracht van Jezus. We struikelen en we falen allemaal hierin. Maar dan mogen we niet bij de, mag ik het zo zeggen, de geestelijke pakken gaan neerzitten, maar telkens weer dit lied gaan zingen.

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Laat mij u kennen in vreugde en smart. Net baden we het gebed om getuige van Christus in deze wereld te mogen zijn. Nu bidden we om de aanwezigheid van God in ons leven. Op ieder moment. In goede en slechte tijden. In goede en kwade dagen.

De titel van het volgende lied begint met deze drie woorden: Leid mij, Heer. Maar het zijn woorden met een diepe betekenis. Het betekent dat we ons leven uit handen geven en leggen in de handen van de genadige God. En net als bij het vorige lied, in goede en ook in kwade dagen.

We gaan luisteren naar een groot samengesteld koor in de Sint-Bavo in Haarlem. Waar, ik zeg het maar eens een keer erbij, waar ooit Mozart op het orgel heeft gespeeld. Voor alle heiligen in de Heer.

En met dit lied uit de Sint-Bavo uit Haarlem zijn we bijna aan het eind van het programma gekomen. We begonnen met samenzang uit Tolen. We eindigen met samenzang in Kampen. Psalm 118. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En met deze belijdenis mogen we de zondag ingaan. Van harte een goede en gezegende zondag gewenst en een goede week. En Deo voor Lente, tot volgende week.

0: Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei, Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. Verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Grootnieuws. Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: Dat was het lied Gebed van de Psalm Project, gebaseerd op Psalm 25. Een psalmgebed waarin David vraagt om leiding, vergeving en bescherming van God. En het centrale thema in Psalm 25 is vertrouwen op God in tijden van onzekerheid en schuld.
1: Het Kerkplein
2: met Tom Herlaar.
0: En die wenst u een hartelijk goedemorgen. Welkom weer op ons Kerkplein. Het is alweer 10 mei 2026. De trein des levens dendert voort, zeggen ze dan. Hè? Ja, er stappen mensen in en er stappen mensen uit. En dat laatste is in het leven best heftig. Want nu ik wat ouder word, moet ik steeds vaker afscheid nemen van mensen die uitstappen. En ik hoop dat ze in het volgend leven, dat ik ze dan weer mag ontmoeten. Het is een mooi thema hier op het Kerkplein, want wij delen iedere zondagmorgen lief en leed op dat Kerkplein. Maar bovenal luisteren wij naar muziek die ons bemoedigt. Zoals deze van Freek van der Brugge, Lisbeth Coudoot en Peter van Essen. God schiep ons en heeft een plan met ons leven. Hij heeft ons geschapen als onderdeel van zijn grote plan. Je hoort, u heeft mij voor uzelf gemaakt.

Goed onderkomen gevonden in het mekka van de country, bluegrass en gospelmuziek, Nashville, Tennessee in Amerika. Twee mooie grote hits zijn van zijn hand, My Tribe en Brighter Days. Dat bracht hij eerder uit, maar dit was iets geheel anders. Dit heette Lift Me Up. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog even naar Damascus, Las Gerven, Joke Buijs en Rokus Maasland. Ze wilden een lied met hip-hop en daar zijn ze zeker in geslaagd. Een tijdloos lied dat hoop geeft en troost biedt. Het is geschreven in de coronaperiode, op het moment dat iedereen dat goed kon gebruiken. Ze passen net op ons podium hier op het Kerkplein, want ze zijn met velen. We gaan ze beluisteren, want hier zijn ze met Voor Nu Genoeg.

0: Het zijn vaste bezoekers van ons kerkplein, ook al zullen zij dat zelf niet weten. Ze wonen tenslotte aan de andere kant van de Grote Plas in Amerika. Ik heb het over Carrie Underwood en Cece Winans. Groot is uw trouw, o Heer. Ooit geschreven in het Engels, zo is het ontstaan. En dan heet het Great is Thy Faithfulness. En wie zong het niet, hè? En daarvoor was er nog Nederlands talent, Christian Verwoerd en Erika de Wit. En breng mij naar de stilte.
1: De dagtekst.
0: Zondag 10 mei 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. Je vindt hem terug in het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 31 vers 10. En daar staat: een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Dus Spreuken 31 vers 10. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.

Matt Redman was dat. Hope is marching on. En dat betekent dat hoop blijft doorgaan en stand houdt, zelfs wanneer iemand zich moe, bang of gebroken voelt. En daarvoor hoorde je nog schrijvers voor gerechtigheid en Vluchtkerk met open armen. En tegenwoordig is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Neem de protesten in Loosdrecht van de laatste tijd. Wij staan niet meer te wachten op mensen die gevlucht zijn. En sommige komen terecht in kerken, de zogenaamde vluchtkerken. En in sommige kerken zijn er doorlopende kerkdiensten, zodat de overheid de vluchtelingen niet kan oppakken. Het is tijd voor het gebedsmoment. En dan is het ook een goed moment, denk ik, om te bidden voor die mensen die op de vlucht zijn en geen dak boven hun hoofd hebben. Bid je mee? God van hoop en bescherming, wij bidden voor mensen die op de vlucht zijn. Voor wie huis en haard moesten achterlaten. Voor wie leeft in onzekerheid, angst of verdriet. Voor wie nergens meer veilig lijkt te zijn. Wees dichtbij aan mensen zonder dak boven hun hoofd. Geef warmte waar kou is. Rust waar onrust heerst. En mensen die omzien naar elkaar. Bescherm vooral kinderen die bang zijn. Ouders die hun gezin proberen vast te houden. En iedereen die onderweg is naar een plek van vrede. Geef moed aan hulpverleners, kerken, vrijwilligers en buren die hun deuren en harten openen. Leer ook ons om niet weg te kijken, maar ruimte te maken voor medemenselijkheid en gerechtigheid. Laat mensen die alles kwijtgeraakt zijn toch iets ervaren van hoop, waardigheid en liefde. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.

Dat was We Are Messengers and A Thousand Times. Het lied gaat over vertrouwen op Gods trouw op basis van eerdere ervaringen. Als God al zo vaak heeft geholpen, getroost en heeft vergeven, dan zal hij dat zeker opnieuw doen. En daarvoor hoorde je ook nog de opwekkingband met René Krijgsman, lied 717 uit de opwekkingsbundel Stil mijn ziel, wees stil. En wij openden dit blokje van drie met diverse artiesten en Heer uw licht en uw liefde schijnen. Prachtig lied dat ooit werd geschreven door Graham Kendrick. Hiermee eindigt ons samen zijn op het kerkplein. We gaan op naar de kerkdienst en die hoor je na het nieuws van 10 uur. Wij eindigen met muziek van de Zuid-Afrikaanse André van Zijl, die alweer lange tijd in Nederland woont, trouwens. Je hoort In de hemel is de Heer. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af, dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of 5 voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald, die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia, komt oorspronkelijk uit Oekraïne. De politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig, vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen, door 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
3: Grootnieuwsradio. Goedemorgen, van harte welkom bij de kerkdienst van Grootnieuws Radio. Fijn dat je luistert. We gaan vandaag nadenken over een bijbelgedeelte uit Johannes 4. En dat doen we onder leiding van Dorina Nauta. Die gaat met ons nadenken over het thema heiligheid in het alledaagse. Fijn dat je er bent, Dorina, en fijn dat je deze dienst ook voor ons wilt leiden. We gaan beginnen om een moment apart te zetten. Een moment stil te worden voor de Heere God, want we graag hem willen ontmoeten vanmorgen.
4: Ja, als we zo op zondagochtend luisteren naar Gods woord, dan is dat een moment in het gewone leven. Gewoon zo'n door de weeks leven waarin we God mogen ontmoeten. En dat is ook mijn gebed voor vanochtend. Dat we u mogen ontmoeten in onze gewone dagelijkse beslommeringen. Dat we een heilig moment mogen hebben waarin u tot ons spreekt.

0: Je hoort het opwekking band Heer, wijs mij uw weg. En daarvoor Mozik Worship, U bent sterker. En Maan en Sterren met het Ademproject. Andersom natuurlijk, het Ademproject met Maan en Sterren. We gaan luisteren naar de Bijbel. We gaan lezen uit Johannes 4. En we lezen daar vanochtend verschillende stukjes van.
1: Ik begin bij vers 5. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar. En hij is Jezus. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hier naartoe te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. En daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Dan lees ik verder in vers 27. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan. Ze ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? En toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. Dan lees ik verder in vers 39. In de stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. En ze ging naar hem toe en vroeg hem bij hen te blijven. Toen bleef hij, Jezus, nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar wij hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.

0: Jezus overwinnaar, gezongen door Eline. We gaan luisteren naar de verkondiging van Dorina Nauta over het zojuist gelezen Bijbelgedeelte, de Samaritaanse vrouw bij de waterput, de ontmoeting met de Heer Jezus. En het thema is vanochtend heiligheid in het alledaagse.
1: Het is een gewone dinsdagochtend. Bij ons begint dat met de kinderen die wakker worden. Ik ben nog niet helemaal wakker, maar ook niet meer aan het slapen. Maar ook nog niet bezig met wat die dag me te wachten staat. Nog even me omdraaien, mijn lichaam hunkert naar blijven liggen. Ik weet dat ik beter uit mijn bed kan gaan, maar ja. Het is niet alleen slaap waar ik naar verlang. Het is ook dat niemandsland van beperkt bewustzijn. Heerlijk, ik hoef nog even niks. Niemand verwacht nog iets van me. Ik hoef de worstelingen, klein of groot, van vandaag nog even niet onder ogen te zien. Hoe begint jouw dag? Kun je dat moment tussen slapen en opstaan even voor de geest halen? Snoes je? Pak je je telefoon erbij om te scrollen? Of schiet je direct in je oude rol of in je werkkleren? Je zou dat moment eens moeten vertragen en vullen met iets anders, zegt Tish Warren in haar boek Liturgie van het Alledaagse. En ik heb een quote van haar meegenomen. Ik zal hem aan je lezen. Of je nu een kind bent of een koning, iedereen zit even in zijn pyjama, met verwarde haren en een slechte adem. Niets te doen. Zoekend op de tast een weg naar de dag. En al gauw zijn we weer gekleed naar onze identiteit. Moeders, zakenmensen, studenten, vrienden, burgers. We zullen de dag doorbrengen als links of rechts, rijk of arm, eerlijk of cynisch, vrolijk of serieus. Maar als we wakker worden uit onze slaap, zijn we slechts mensen. Oninteressant, kwetsbaar. En als pasgeboren baby's begroeten we de dag. We knipperen met onze ogen terwijl onze pupillen zich aanpassen aan het licht en onze hersenen langzaam ontwaken. Het boek van Tish Warren beschrijft onze dagen als de liturgie van het leven. Onze gewoontes, onze bezigheden zijn een soort eredienst aan de gever van de dagen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. En in Gods wijsheid schiep Hij die oersaaie dagen als een geschenk aan ons. Om ze voluit te leven. Niet te vol, maar voluit te leven. En dan zijn het juist die kleine momenten in de dag die ons wezen vormen. Die laten zien hoe we naar onszelf kijken. Wie we ten diepste zijn. Waar dorst je naar in het alledaagse van het leven? Misschien is het iets wat je graag zou willen zijn of zou hebben. Een andere baan, een goed cijfer, een mooi huis, iets leuks om te doen. En dan nog een stapje dieper. Wat voor verlangen zit daaronder? Misschien verlang je naar wijsheid als je voor een moeilijke beslissing staat. Misschien dorst je naar vrede met jezelf, naar zelfvertrouwen. Naar niet meer zo uit het veld geslagen zijn als er iets gebeurt. Naar geduld met de kinderen als ze elkaar in de haren zitten. Of misschien dorst je wel naar genade voor je partner als je weer eens woorden hebt met elkaar. Of je dorst naar hoop of perspectief als je vooral verdriet en lijden ziet. Je dorst naar vriendschap. Iemand die je echt begrijpt. Naar heelheid, naar troost, naar blijdschap. Waar dorst je naar? Wat is je diepste verlangen? Vanochtend kijken we naar een ontmoeting tussen twee mensen met dorst. De een heeft een droge keel en de ander een uitgedroogde ziel. We zijn getuigen van een alledaags moment wat ter plekke verandert in een heilige ontmoeting. Het gewone leven waarin iets heel bijzonders gebeurt. Het is de hemel die de aarde raakt. Gewoon zo midden op de dag als je een glas water pakt naast het koffiezetapparaat op je werk. Of tussen de huishoudelijke klusjes door heb je dan een ontmoeting met Jezus. Je hoeft er niets voor te doen. Het overkomt je gewoon. Elke dag, midden op de dag, loopt ze naar de put om water te halen. De zon brandt op haar gezicht, het is warm. Maar ze durft niet vroeg in de ochtend te gaan. Ze schaamt zich voor haar leven. En de andere vrouwen mijden haar. Er wordt over haar gepraat, ze voelt aan alles dat ze er niet bij hoort. En met haar emmer schokt ze in de brandende zon op weg naar de put om water te halen. In gedachten verzonken, net als iedere dag. En aan haar manier van doen zie je veel. Aan haar gewoontes kun je aflezen hoe ze naar zichzelf kijkt. Ze schaamt zich voor het leven dat ze leidt. Aan haar gedrag zie je dat. De gewoontes van alle dag, de manier waarop wij leven, laten zien waar we voor leven. Bij de put aangekomen zit daar dan een man. Vreemd, normaal zit er eigenlijk nooit iemand. Een Joodse man, dat ziet ze meteen. En hij vraagt haar om water. Vreemd? Joden en Samaritanen praten eigenlijk helemaal niet met elkaar. Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben een Samaritaanse. Als je eens wist wat God je wil geven. Ze begrijpt het niet, ze reageert er cynisch op. Kom maar door met het water, dan hoef ik niet meer water te putten. U hebt geen emmer, de put is diep, succes daarmee. Het gaat u nooit lukken. Ze vat het nogal letterlijk op. Zoals kinderen dat soms kunnen doen met een gezegde, hè? Maar onder de oppervlakte verlangt ze naar een ander leven. Ze dorst naar liefdevol en waardevol leven. Van erbij horen, van relaties, van gezien worden. Ze heeft gezocht, ja, maar niets gaf haar vervulling. Een vol leven en toch zo leeg. En dan weer die woorden, als je toch eens wist wat God je wil geven. Onbewust ben je misschien zelf ook al zo lang op zoek. Naar voldoening, naar betekenis, naar liefde, naar hoogtepunten, naar rust, naar gewoon mogen zijn. Waar leef je voor en wat doet er echt toe? En dan zegt Jezus, wie van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen. Het klinkt haar goed in de oren, geen dorst meer hebben, geen water meer hoeven aan. En ze schroomt niet en vraagt om het water, in de hoop dat haar dorst voor eens en voor altijd gelest zal zijn. En dan vraagt hij naar haar man. Geschokt realiseert ze dat hij haar leven kent. Hij legt de vinger op de zere plek. Wie is deze man? En het gesprek gaat steeds een laagje dieper. Mooi is dat als dat gebeurt in een ontmoeting. Jezus had ook te moe kunnen zijn om vragen te stellen. Want hij was moe en daarom ging hij zitten bij de waterput. Hij had het bij water kunnen laten, maar ondanks dat ziet hij haar. En hij gaat in gesprek nooit te moe om een vraag te stellen. En dan steeds een laagje dieper te gaan. Het is een gesprek waar je je hart bij ophaalt. Een eerlijk moment met oprechte aandacht. Een gesprek van hart tot hart waar moeilijke dingen niet ontweken worden. Waar lastige vragen gesteld kunnen worden en waar je mag zoeken naar antwoorden. Hij weet alles van mij. Hij ziet haar, inclusief de rauwe randjes van haar leven. Wie kent die kanten van jou? Waar laat je dat zien? Zijn er plekken zo veilig dat je komt met je onvermogen, met je eigenaardigheden, zonder dat je je afgewezen voelt? De Samaritaanse vrouw was iemand die zich buitengesloten en onwaardig voelde. En in deze ontmoeting voelt ze zich gezien en geliefd. Haar schaamte verdwijnt als sneeuw voor de zon. Jezus verandert haar leven. Hij weet alles van haar en hij houdt van haar, ondanks haar volmaaktheden. Ze had zomaar dat oude gezang van Huub Oosterhuis zelf kunnen zingen na haar ontmoeting met Jezus. Misschien ken je het. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt hij steeds, met stille overmacht, neemt hij voor lief mijn onvermogen. Dit verhaal nodigt uit om eerlijk naar jezelf te kijken, met een blik van genade, zoals Jezus naar deze vrouw keek. Je hoeft je onvolmaaktheden niet te verbergen. Je bent een mens, gemaakt naar het beeld van God. En daarin mag je groeien, met vallen en opstaan. Eerlijk naar jezelf kijken en met milde ogen, zonder veroordeling. Ondanks alles blijft God in je geloven. Dat besef maakt dat je mag groeien in je mens zijn. Dat je genadig kunt zijn met jezelf in dat proces. Wat betekent het voor jou om gezien en geliefd te worden door Jezus? En dan ook inclusief die kanten die je misschien zelf zo lastig onder ogen kunt zien. Inclusief je schaduwkanten. Henry Nouw is iemand die wijs is op dit vlak wat mij betreft. Hij zegt over het grote geheim van het geestelijk leven dat alles wat we doormaken, of het nu blijdschap of verdriet of vreugde of pijn is, gezondheid of ziekte, dat alles een stap kan zijn op weg naar volledige menswording. Het is de basis van het menselijk bestaan dat we geliefd zijn. En die basisidentiteit van geliefd zijn mag juist in het alledaagse handen en voeten krijgen. Want daar begon ik mee. Een heilige ontmoeting op een gewoon dagelijks moment. In de herhaling, in de saaiheid, in het gewone leven. Leren om lief te hebben. Om te luisteren, om aandacht te schenken aan God en de mensen om ons heen. Waar is God aanwezig in ons leven? En dan die gewoonte ontwikkelen om Christus te ontmoeten in kleine momenten. In de dagelijkse realiteit opmerkzaam zijn voor het heilige. En daar kunnen we onszelf een handje bij helpen. Want wat betekent dat voor een gebruikelijke werkdag of een rommelige zaterdag? Tegelijkertijd is er natuurlijk ook die spanning tussen daar waar je naar dorst in het dagelijks leven en dat wat er is. Niet alles is gelijk verzadigd en alle dorst is niet meteen gelest. Deze vrouw heeft nog steeds haar verhaal. Jezus kende haar dorst, hij gaf haar levend water. En tegelijkertijd is niet alles opgelost in haar leven. Ze leeft nog steeds met haar verhaal. Alleen kreeg ze van hem daar een heel nieuw perspectief op. Gezien. Gekend. Niet alleen haar perspectief verandert, ook haar handelen. Ze heeft goede moed gekregen om zich onder de mensen te begeven. En iedereen vertelt ze wat ze gezien heeft. Dat ze de Messias heeft ontmoet. Dat hij haar kent. En dat heeft grote gevolgen voor het dorp. Het hele dorp staat op zijn kop en iedereen komt tot geloof. Nou ja, misschien niet iedereen, maar er gebeurt van alles. Jezelf steeds weer herinneren op gewone momenten aan Gods goedheid. Het doet me denken aan een kaartje wat ik kreeg tijdens een weekend. We hadden zelf als gezin een intensieve tijd achter de rug. En verdriet en verlies was in ons leven geweest en in dat van de mensen om ons heen. En tijdens een weekend kreeg ik een kaartje in mijn handen gedrukt met een Bijbeltekst. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Psalm 139. Zo'n simpel klein kaartje. Ik stak het zo in mijn broekzak. Het bleek de juiste tekst op het juiste moment en ik was erdoor geraakt. Want ik wist, hij weet alles van mij. Hij ziet mij, hij kent mij door en door. Oké, dit was dan misschien geen alledaags moment. Want dit soort ervaringen heb ik ook niet aan de lopende band. Sterker nog, bijna nooit. Maar nu gebeurde het even. Zo'n heilig moment in de sleur van mijn leven. En ik stak het in mijn broekzak, ik nam het mee naar huis. En bij het ophangen van mijn sleutel zette ik het kleine kaartje boven op het sleutelrekje. En nu staat hij daar, om in de sleur van de dag mezelf te herinneren. Als ik op pad ga, of als ik thuis kom, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. En heel vaak zie ik hem dan ineens hangen. Soms ineens valt mijn blik erop. Dan grijp ik mijn sleutels, ren ik weg. En vaak genoeg zie ik hem ook niet. Maar soms zijn er die momenten, dan valt mijn blik er even op. Dan is het een belofte, een herinnering aan God die het in het alledaagse met me meegaat. Ben je met aandacht in het alledaagse? Waar merk je God op in het gewone? Want hij kent je dorst. Hij kent je verlangen. Heb je oog voor zijn aanwezigheid? Ben je opmerkzaam voor de heiligheid? Soms kun je jezelf daar dus een handje bij helpen door te herinneren, door stil te staan, door een vraag, door even op afstand naar je gewone dagelijkse handelingen te kijken. Of je 's ochtends opstaat, onderweg bent, zorgt, werkt, doet wat je hand vindt om te doen. Als de wereld tot je komt in groot verdriet of in narigheid, hij is erbij. En het zicht op hem doet het zicht op jezelf verrijken, zoals bij haar gebeurde. Het leert je om met genade naar jezelf te kijken. Hij kent je en hij ziet je. Met al jouw wegen is hij vertrouwd. Amen.

0: Marcel en Lydia Tsimer, Symfonie. We gaan nog even doorpraten over jouw preek van zojuist. Dorina, thema heiligheid in het alledaagse. Is het juist in die alledaagse ontmoetingen, de normale momenten, dat het bijzonder is dat we God ook juist daarin mogen ontmoeten, in dat hele normale?
1: En voor mij wordt God daar groter van. Want dat betekent dat God ook in die gewone dingen is. En dat, ik weet niet hoe het met jouw leven is, maar het gewone is het grootste deel van ons leven.
0: Veruit.
1: Ja. Ja, dus als God daar ook in is, en als hij daarin ook aanwezig wordt, dan of hij is daar al aanwezig, maar als wij dat ook zien, ja, dan wordt hij groter van voor mij.
0: Ja, want dat was mijn volgende vraag. God is daar waarschijnlijk al veel meer dan dat ik doorheb. Hoe zorgt er nou voor dat we ons blik daarop richten, dat we het herkennen?
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want heel vaak bidden we dan dat God mag komen, maar God is daar al, inderdaad. Ja, soms zit dat in kleine dingen aan jezelf herinneren. Hè? Dus soms zit dat in dat ik 's ochtends een bepaald perspectief heb. Vaak genoeg lukt dat me ook niet. Hè? Maar soms lukt het wel. En dan denk je even, oh ja, daar was zo'n glinstering. Daar zag ik even goedheid. Daar zag ik even God. Dus voor mij heeft het ook heel erg te maken met mijn eigen blik. Ja, maar dat is hoe het voor mij werkt, hoor. Ik weet niet hoe het voor anderen werkt, maar voor mij werkt het wel heel erg in de aandacht die ik heb voor de wereld om me heen. Ja.
0: Misschien dat ook al begint bij het besef, hij is erbij. In die hele normale kleine dingen is hij ook in geïnteresseerd.
1: Absoluut.
0: En als je dat besef hebt, dan ga je hem misschien ook al sneller herkennen.
1: Ja. Ja.
0: Ik was ook wel benieuwd of je voor jezelf nog zo'n moment hebt dat je echt gezien voelt door God. Want dat gaat natuurlijk ook in dit verhaal heel erg. Die vrouw die heeft door Jezus, die ziet mij echt. Hij biedt mij iets en daarna moet iedereen dat weten. Heb je voor jezelf zo'n moment?
1: Ja, er zijn wel momenten dat ik me echt gezien heb gevoeld, ja. Ja, ik zit even te denken welke ik zal noemen. Nee, dat kaartje wat ik natuurlijk noemde, hè, dat was echt zo'n moment dat ik dacht, oh ja, ja, God, u weet waar ik doorheen ga. Ja. Maar het kan ook op hele andere manieren zijn. Het kan ook iemand die op het juiste moment iets brengt. Of ja, weet je, het kunnen van die glimpen zijn, hè, dat je denkt, ja, hij is mij nabij. Hij kent mij. Hij weet wat ik nodig heb.
0: En dat is ook wat zo'n moment doet dan. Dan echt doorhebben van, hij ziet mij echt, maar hij weet ook dat ik dus even zo'n kaartje, even zo'n boodschap nodig heb om te beseffen misschien wel dat hij er ook bij is, dat hij meeleeft.
1: Ja. Ja,
0: bijzonder.
1: Dat is een diepe laag van je geliefd voelen. Ik, nou, niet voor niks noemde ik Henry nou, die mag daar wat over zeggen wat mij betreft. Dat zo'n diepe laag van je erkend voelen, van het, ja, een soort basis onder je leven hebben. Hè? Dat weten dat je geliefd bent door hem.
0: Ja. Een mooie oproep vanochtend om God niet alleen op die bijzondere momenten te zoeken. Niet alleen op de zondag. En toen denk ik, hé, wat heeft hij vandaag in de kerk voor mij in petto? Maar ook juist in die hele normale kleine dingen.
1: Ja.
0: Gaan we meenemen. Dankjewel voor de boodschap van vandaag. Zou je willen afsluiten met gebed?
1: Ja, dat zal ik doen. God, in de stilte wil ik met jullie bidden. In het ruisen van de bomen. In het waaien van de wind. In het stromen van het water. De stem die zacht begint. Dan hoor ik u, o Vader, in stilte en in rust en in elk klein detail dat naar uw grootheid wijst. U bent daar te vinden, in het kleine, waar de wereld haast aan voorbij zal gaan. En in dat stille, zachte leven laat u uw wezen staan.

vind dat zo knap als je dan zo'n lied hebt wat al zo vaak is uitgevoerd. En dat het dan toch lukt om weer een andere en dit keer een hele verstilde uitvoering te hebben. Je hoorde Sander Angela en Erika de Wit met God van het Hemelrijk en Hoe groot zijt gij. Aan het einde van de kerkdienst spreken we de zegen over elkaar uit. Niet omdat God alleen op zondag aanwezig is, maar omdat het steeds goed is om dat te beseffen. Dat we onder zijn zegen mogen leven. En dat we die zegen ook ontvangen om hem weer door te geven. Wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die alle drie zoveel van je houden, dat ze je hele leven mee willen gaan. Ontvang die zegen, weet je een gezegend mens, en deel hem met de mensen die op je weg worden geplaatst.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Tenerife is begonnen met de evacuatie van een eerste groep passagiers van cruiseschip Hondius. Het zijn Spanjaarden die in kleine bootjes naar de wal worden gebracht. Dan gaan ze meteen naar het vliegveld voor een vlucht naar Madrid. Er staat ook een toestel klaar naar Eindhoven. Die passagiers worden zo ook van boord gehaald. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. In Hamme in België is een jongen van 7 overleden nadat hij bij het spelen op een springkussen tegen een hek was gevallen. Het zou zijn gebeurd toen een windhoos het kussen omverblies. 3 andere kinderen raakten bij het ongeluk licht gewond. Het gebeurde op een jeugdvoetbaltoernooi waar je allerlei activiteiten kon doen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Voor 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A58... vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
3: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
5: Grootnieuws.
3: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
5: Grootnieuws.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het evacueren van cruiseschip Hondius bij Tenerife is in volle gang. Een eerste groep Spanjaarden is inmiddels van boord en vertrekt straks met een vliegtuig naar Madrid. Een groep Nederlanders gaat mee met het toestel dat klaarstaat met bestemming Eindhoven. Daar gaan ook Duitsers, Belgen en Grieken mee. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld en volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft in Zutphen twee mannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Ze vielen op in een parkje toen de ene man iets aan de andere gaf. De twee hadden onder meer een mes, drugs en andere wapens bij zich. Bij het doorzoeken van een huis werd €350.000 contant geld gevonden, veel zilver en heel veel drugs. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog, door 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen is het niet veel warmer dan een graad of 10, met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat momenteel file door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 3 kilometer file vanaf Zevenaar, een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein. Dat komt door werkzaamheden. De weg is verderop dicht. En na A27 Gorkum-Utrecht, daarbij knooppunt Lunetten. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A2 dit weekend.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het kan niet lang meer duren en er worden ook de Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald. Een groep Spaanse passagiers is al naar een gereedstaand vliegtuig gebracht. De Nederlandse groep vliegt samen met Belgen, Duitsers en Grieken naar Eindhoven. Iedereen wordt aan wal gecontroleerd op het hantavirus dat aan boord uitbrak. Gisteravond werden in Den Bosch 3 minderjarige jongens gestoken op straat. En nu is een verdachte aangehouden. Is ook een minderjarige jongen van 17. Even daarvoor hadden ze ruzie. En volgens Omroep Brabant vluchten de 3 slachtoffers een snackbar in om op de politie te wachten. Ze raakte lichtgewond. In een café in het Friese Wolvenga zou vannacht geschoten zijn en daarmee is iemand lichtgewond geraakt. Toen de politie kwam, was de verdachte al weg, maar die kon later worden opgepakt. Dat ging niet vanzelf. Agenten moesten onder meer het stroomstootwapen gebruiken. Bij de verdachte werd ook een pistool gevonden. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. En daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en Knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
5: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Een deelnemer aan de marathon van Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Het is niet duidelijk wie het is. Eerder meldde regionale media al dat een vrouw niet goed was geworden en werd gereanimeerd. De rest van de marathon is afgelast. De 10 kilometer zou nog worden gelopen en de kids run. Bij de anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn 26 mensen opgepakt. Protest gisteravond was voor de tweede dag op rij en mocht tot 8 uur duren. Deel van de actievoerders was het daar niet mee eens en bleef. De politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. De ME moest 2 keer ingrijpen om het allemaal weer rustig te krijgen. De Universiteit Utrecht is morgen weer open, maar medewerkers en studenten moeten er wel rekening mee houden dat niet alles meteen werkt. De gebouwen waren dicht na een brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkte bijvoorbeeld de toegangstekst niet. De universiteit werkt hard om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt, bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud, met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen een kwartier vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn ook een kwartier extra. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 Gorkum-Utrecht ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunette.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
4: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Geef mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een tragische gebeurtenis bij de marathon van Leiden. Daar is een deelnemster niet lekker geworden tijdens de wedstrijd. Ze werd meteen gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Ze is overleden. Niemand mag nu meer van start gaan. Hardlopers die al onderweg waren, mogen de wedstrijd afmaken. Goed nieuws over de opvarenden van virusschip Hondius. Ze zijn niet besmet, dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt intussen bij Tenerife, alleen de Spanjaarden zijn van boord gehaald. Bij de Nederlanders moet dat nog gebeuren. Ze stappen daarna zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Eindhoven. Opnieuw een actie in de haven van Rotterdam. Daar wordt voor de tweede dag op rij een spoorlijn geblokkeerd. Het is een protest van actiegroep Geef Tegengas tegen fossiele brandstoffen. Gisteren was er ook al een blokkade. Na een paar uur vertrokken de demonstranten weer. Er werd niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat nu ruim 130 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Naarden en Muiden 10 minuten extra nodig door een auto met pech. De werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht zorgen voor file tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 5 kilometer en een half uur vertraging. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten een kwartier vertraging. En op de A12 een stukje verderop richting Den Haag bij het knooppunt Oude Rijn heb je daar bovenop weer een kwartier extra nodig. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein is de vertraging 20 minuten.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
5: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn van boord gehaald. Ze zijn nog op Tenerife en vliegen straks met mensen uit andere landen naar Eindhoven. Daar kregen ze een medische check. De Nederlanders gaan daarna 6 weken thuis in quarantaine. Bij de halve marathon van Leiden is het helemaal misgegaan met een deelnemster. Een meisje van 15 uit Oestgeest werd niet lekker tijdens de wedstrijd en overleed. Ze is nog gereanimeerd, maar ze was niet meer te redden. De organisatie heeft het over een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de familie. In Engeland zijn 2 mensen opgepakt voor brandstichting in een voormalige synagoge, eerder deze week in Londen. Het zijn een man en een vrouw. Het gebouw raakte licht beschadigd. In Londen waren de afgelopen maanden vaker incidenten bij Joodse instellingen. 8 mensen moeten binnenkort naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht wordt wat regen verwacht. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: ANWB.
3: Deze week heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette 20 minuten extra.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse passagiers van virusschip Hondius zijn op de luchthaven van Tenerife. Een vliegtuig naar Eindhoven staat op het punt van vertrek. Er zijn bijna 30 opvarenden aan boord, waaronder ook buitenlanders uit Duitsland, België en Griekenland. De Nederlanders gaan hier 6 weken in thuisquarantaine. En intussen zijn 14 Spaanse opvarenden aangekomen in Madrid. Zij gaan ook in quarantaine, maar dan in een militair ziekenhuis. De groep werd als eerste geëvacueerd van het cruiseschip. Dat gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar het helemaal wordt schoongemaakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht is er wat regen mogelijk. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook 30 minuten langer over tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud 15 minuten.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

Ja, hij die bestond in de gestalte van God nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1 uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7 uur en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: ANP-nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt, Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad op 15 en er stond een windje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.
1: Geloof.

0: Dat was het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtes met een uitvoering van Ster der Wereld.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond op deze zondagavond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied. Aflevering 826. Vanavond de gast Jorrit Wout. Hij is een van de mensen die een inhoudelijke toelichting geeft op de psalmen tijdens de Psalmendag. Die komende vrijdag op Grootnieuws Radio Blijde Klanken wordt uitgezonden van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Met hem kijk ik alvast vooruit. En Jan Verhoef? Hij deelt zijn gedachten bij Psalm 91. Verder maken wij kennis met een nieuwe single van Christelijk Koor Jichteljuu en horen we Mannenkoor Staphorst en Laudate Deum uit Apeldoorn. Nu eerst het jeugdkoor van Vox Jubilans met Voor uw liefde, Heer Jezus. Dank u wel.

0: Loof de Heer gestadig op een arrangement van André van Vliet wordt het christelijk mannenkoor Jeduten onder leiding van Arie Kortleven. En dat is momenteel ons Blijde Klanken koor van de week. Komende vrijdag staat hij weer in de agenda. De Psalmendag. Voor de vierde keer is op Grootnieuwsradio Blijde Klanken een dag gereserveerd voor alle 150 psalmen. Gepresenteerd door Tim Hendricks, Lucas Kramer, Joeri van de Geest en mijzelf van 8:00 a.m. tot 8:00 p.m. Uitvoeringen van alle 150 psalmen, hier en daar toegelicht door Andries Knevel en Jorrit Wout. En vandaag is Jorrit Wout hier in de studio. Jorrit, een hele goede avond.
1: Dag Hans.
0: Ja, dit is leuk dat je dat opnieuw doet. Want vorig jaar was je ook al van de partij, heb je 6 psalmen even bestudeerd. Ik ga er voor het gemak even vanuit dat je het ook een leuke opdracht vindt. Kun jij uitleggen met dat als uitgangspunt wat er leuk aan is?
1: Ja, nou allereerst kunnen we misschien wel even eerlijk vaststellen. Ik ben een enorme psalmenfreak. Of het nu de gezongen versies zijn of de bijbelversies om te lezen. En er is ooit een keer, dat is me altijd bijgebleven, is ooit iemand die heeft gezegd: psalmen zijn net levensliederen. En dat fascineert mij ook in de psalmen. Sommige teksten denk je van ja, heb ik daar wat mee? Kan ik dat op mijzelf van toepassing laten zijn? Nou, soms niet. Maar soms maak je iets mee waardoor een tekst enorm voor jou gaat leven. En waar je ook enorm veel bemoediging en troost of kracht uit kunt putten. Dus wat dat betreft hebben de psalmen, en natuurlijk als je van jongs af aan vertrouwd bent met naar de kerk gaan, en in mijn geval helemaal als organist, dirigent, maar ook later met mijn studie theologie, ja, dan blijven de psalmen toch een onuitputtelijke bron van inspiratie. En ik denk dat het mensen met elkaar verbindt, wereldwijd, maar ook door alle tijden heen. En ik vond het leuke aan nu, de tweede keer dat ik dit dan mocht doen, dat je een aantal psalmen even wat dichterbij gaat bekijken. Daar wat dieper induikt, wat meer studie van maakt. En dan kom je soms ook weer tot nieuwe ontdekkingen. En dat vind ik dan ook wel weer, dat is voor mij dan persoonlijk ook winst.
0: Nou, laten we daar straks even iets meer op inzoomen. Ik haak even aan bij dat jij zegt, de psalmen zijn voor mij dan een bron van inspiratie. Op wat voor manier? Zeg je dat dan als muzikant? En heb je dan de uitvoeringen van 1773 in gedachten? Of zeg je dat op basis van de emotie die je in de Bijbel leest? Of waar zit die inspiratie voor jou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb zelf pas later iets gekregen met de oude berijming, 1773. Ik ben zelf opgegroeid met de nieuwe. En dat wil zeggen, op
0: 1967?
1: Ja, dat is de liedboekversie. En ik ben van huis uit gereformeerd vrijgemaakt. We hadden een eigen gereformeerd kerkboek. Dat kwam in 1986 uit. En daar hadden we een eigen psalmberijming in.
0: Okay.
1: 48 van de 150 komen uit het liedboek. Dus die kunnen we meezingen. Mm. Maar die heb ik dus van jongs af aan geleerd. En ja, soms maak je dingen mee in je leven. Dat zal iedereen misschien die wat ouder is geworden, of vind ik mezelf nog behoorlijk jong, 45. Maak je dingen mee in je leven waar je soms zelf geen woorden aan kunt geven. En het mooie van de psalm is dat je soms die woorden dan op de lippen gelegd krijgt. En het is een taal die niet alleen, zeg maar, met je mond gezongen of gesproken kan worden, maar die ook afdaalt in het hart. Tenminste, ja, dat is ook een gevoel, hoor. Ik begrijp dat ik heel subjectief misschien aan het praten ben. Maar zo ervaar ik het wel. En om dan met een koor bijvoorbeeld met zo'n tekst bezig te zijn en te proberen middels de muziek, hè, wat Bach ook altijd al zei, van de muziek is het middel om de tekst bij de mensen naar binnen te laten komen. Mm-hmm. Ja, om daar samen mee aan de slag te gaan. Ik vind dat altijd weer een hele mooie ontdekkingstocht. En dan kan het beste zijn dat je

0: van tevoren een idee hebt van ik ga het zo doen met het koor. En dan kom je tijdens de repetities erachter dat ja, nee, dat je misschien toch op een andere manier het aan gaat vliegen of psalm gaat behandelen. Wat natuurlijk heel mooi is, dat we heden ten dagen veel meer hebben dan alleen die Geneefse melodieën. Er zijn ook psalmbewerkingen, hertalingen. Ja, te kust en te keur zou ik bijna zeggen. Je kunt alle kanten uit met de psalmen.
1: Doen wij ze eigenlijk wel recht door een selectie te maken van wat we mooi vinden? Ik bedoel, lofzingen, dat vinden we fijn. Maar als de psalmist zegt, ik hoop dat u mijn vijanden dood laat gaan. Of dat ze onheil overkomt. Ik noem maar even een platte vertaling. Mm-hmm. Dat zingen we dan minder snel. Is dan niet een beetje cherrypicking als we zeggen, nou, we pakken alleen de mooie momenten, zegen mij en wat fijn dat u bij me bent?
0: Ja, dat risico is er natuurlijk. Maar die andere kant, hè, die zwarte kant, is er ook. Mm. En juist dat bedoel ik te zeggen met het zijn levensliederen. Kijk, in ons dagelijks leven staan verdriet en vreugde ook heel dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: En kan ik me soms ook onheus bejegend voelen door iemand. En als je dan die psalmen leest, waarin heel veel dingen gewoon, dat leren we er natuurlijk ook uit. Hè? Dat we heel veel wat ons bezighoudt gewoon zomaar voor de Heer mogen neerleggen. Denk je, als dat in de psalmen, hè, als ons dat wordt aangereikt, als dat als voorbeeld mag dienen, ja, ik vind dat wel heel bijzonder. Hè? Neem het bekende voorbeeld van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Heer Jezus heeft dat aan het kruis geroepen. Daardoor kreeg het een nog meer diepere lading dan de psalmdichter ver daarvoor erin heeft gelegd. Maar ja, als de Heer Jezus dat al naar zijn Vader in de hemel mocht roepen, hoeveel te meer mogen wij dan, als wij dat gevoel hebben, dat naar aan God vragen? Terwijl we weten dat juist omdat de Heer Jezus ooit is verlaten door zijn Vader, dat hij ons nooit meer zal verlaten. Ja, dat geeft voor mij zo'n diepgang aan zo'n tekst. Dan denk ik, ja, als die psalmdichters van toen hun gevoelens op die manier mochten verwoorden, ja, dan mag ik mij daarbij aansluiten. En dan zijn die teksten ook van elke dag. Heel alledaags eigenlijk.
1: Laten we even naar vrijdag kijken. Vrijdag is de psalmendag. En ik heb jou gevraagd 6 psalmen wat meer uit te lichten. Andries doet er ook 6, Andries Knevel. Nou, bij hem klinkt het ook een beetje alsof hij dat allemaal paraat heeft. Wat natuurlijk nooit het geval is. Daar is ongetwijfeld ook heel veel studie bij. Hoe ben jij te werk gegaan om hier woorden voor te vinden?
0: Ja, we kregen natuurlijk een selectie waar we uit konden kiezen. Daar heb ik wel de psalmen. Ik heb eerst een soort van helikopterblik van, nou, welke spreken mij in eerste instantie aan? Niet helemaal uitvoerig doorgelezen. Mm. En dan kom je soms op bijvoorbeeld een keuze van een psalm die je misschien wat minder voor de geest hebt. Zo'n psalm 6, ja, die lees je ook niet alle dagen. Aan de andere kant, ja, psalm 130, die zat er dan ook tussen. Die is natuurlijk wel wat bekender. Hè? En helemaal als organist, als je die zondags opkrijgt, dan weet je van, nou, psalm 130, daar zit eigenlijk alles in. Het begint heel duister en donker. Maar halverwege de psalm komt er een keer, hè? Maar nee, er is vergeving. Dus dan als organist ben je daar op zo'n manier mee bezig, dat je denkt, ik wil de mensen dat ook laten horen. Dus zo heb ik dat eerst gedaan. En toen later heb ik gewoon de psalmen doorgelezen voor mezelf. En denk je, ja, voel ik hier wat bij? Kan ik hier wat ook aan de luisteraar kwijt, zeg maar, op zo'n psalmendag? Je moet natuurlijk niet een hele diepgaande theologische verhandeling gaan willen voeren. Maar dat vond ik ook het mooie. Denk, bij heel veel van die psalmen heb je al meteen een bepaald gevoel waarvan ik denk, ja, daar kan ik ook, nou, noem ik het toch weer een theologisch woord, maar pastoraal wat mee. Mm. Als ik dus zeg van de psalmen zijn ook voor vandaag nog heel relevant, herkenbaar. Dan moet ik dat ook, dan moet ik daar ook iets van laten zien.
1: Ja. Oké, nou, op die manier ben je te werk gegaan. Even praktisch. Kijk, ik weet, jullie hebben natuurlijk nog een klein kind er aan rondlopen. Maar anders, stel dat. Zou jij zelf van 8 tot 8 gaan zitten luisteren?
0: Oeh, dat is een gewetensvolle vraag, Hans.
1: Ja.
0: Ik weet van vorig jaar, maar toen was ik volgens mij de dag dat het dat die psalmendag was ook veel onderweg. Dus toen heb ik in de auto wel vrij veel de radio aangehad.
1: Mm.
0: of ik er echt... maar goed, dan moet ik eerlijk zijn. Ik heb ook nu schiet mij door het hoofd dat twee collega-organisten ook wel eens psalmendagen hebben gedaan. Marco de Toom en André van Vliet. Waarbij ze alle 105 psalmen hebben gespeeld. Ook tussen twee tijdstippen, 8 en 8, denk ik. En toen dacht ik ook van, nou, ik ga een paar luisteren waar ik even benieuwd naar ben. Maar toen heb ik toch, ik geloof dat dat de editie was van de Lutherkerk Den Haag, dat ze daar waren. Heb ik toch een heel groot gedeelte van die 12 uur heb ik wel het internet aangehad. Ja,
1: ja.
0: De computer.
1: Ja, of, dat is wel een beetje hoe het gaat. Dus eigenlijk bij deze dan ook de uitnodiging voor mensen thuis. Zorg gewoon dat je om 8 uur hem aanzet bij Psalm 1. En laat je gewoon die dag in loodsen. En voor je het weet is het 8 uur 's avonds, heb je ze alle 150 gehad. Heb je allemaal mooie liederen gehoord en wijze woorden van onder meer Jorrit Woud. Jorrit, ik bedank je voor dit moment. Wij kijken erg uit naar wat je vrijdag gaat inbrengen. En dank nogmaals.
0: Heel graag gedaan.

0: zie ons wachten aan de stromen. We hoorden Arjan en Edith Post samen met Marco den Toom van het nieuwe album Ga met God. En daarvoor psalm 37, de versen 1, 2 en 3. En die psalm is ook te horen tijdens de psalmendag vrijdag aanstaande. Met Jorrit Wouter blikte ik daarop vooruit. 8 uur 's ochtends, 8 uur 's avonds. Dus zorg dat je ruim de tijd neemt. Dan nu tijd voor nieuwe muziek.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Nou, helemaal nieuw is het niet. De uitvoering, de opname is wel nieuw. Het gaat om O Savior of the World van het christelijk koor Jichtel Jahu. Een opname van hun concert op Tweede Paasdag in de Grote Kerk van Den Haag. Maar dit lied is al in de 19e eeuw geschreven door John Goss. Hij schreef de muziek bij een tekst die te vinden is in The Visitation of the Sick. En dat is in The Book of Common Prayer. En dat is een boek dat gebruikt wordt in de kerk van Engeland. En waar gaat dat hoofdstuk over? Dat hoofdstuk vraagt eigenlijk genezing voor de zieken. Het is een boodschap die men deelde met mensen die worstelden met hun gezondheid. En daar hoort deze gedachte duidelijk bij. O Savior of the World, richt je ook in je ziek zijn op de redder van de wereld. Wij gaan luisteren naar het christelijk koor Jichtel Jahu.

0: Binnenkort verschijnt een nieuw album van het christelijk mannenkoor Staphorst. Maar tot die tijd blijven we lekker genieten van dat wat al is. U alleen bent God en Heer. Mooie boodschap ook in dit lied. Daarvoor hoorden we nieuwe muziek van het christelijk koor Jichdoljahu in het Engels, O Savior of the World.
1: De muziekstandaard.
0: Een psalm waar we het niet zo heel vaak over hebben, maar vandaag wel, is psalm 91. Hij is voor vandaag uitgekozen door dirigent Jan Verhoef. Jan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Psalm 91, die heb je niet zomaar uitgekozen. Wat is jouw gedachte en verhaal hierbij?
2: In de afgelopen jaren, afgelopen 30 jaar, heb ik vrij veel in het ziekenhuis gelegen. Diverse, best wel zware operaties moeten ondergaan. Waar ook beperkingen uit voort konden komen. En psalm 91, dat is een psalm. Ik lees het even voor. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken waar je ook gaat. Dus ik had daar heel veel steun aan als ik de operatiekamer ingereden werd. Dat is eigenlijk hetgene wat bij mij echt centraal staat.
0: Want lees je hem dan in je Bijbel of pak je de psalmbundel erbij? Of hoe werkt
2: het? Ja, vaak het liefst bij wijze van onberijmd. Hè? Dus dan gewoon lezen. En wat voor vertaling maakt mij eigenlijk niet uit.
0: Nee. Maar
2: gewoon even en dat geeft mij troost en dat geeft mij kracht ook.
0: Ja, en ja. Word je daar rustig van?
2: Ja, je kan het op een of andere manier overgeven.
0: Ja.
2: Dat is het. Nou, als je vertrouwen op hem legt, dan heb je daar. Dat geeft je rust.
0: Je hebt vorig jaar enorm geworsteld met je gezondheid.
2: Ja.
0: Toen konden we het ineens hier in de studio ook afspreken. Hoe is het nu met je?
2: Het gaat goed. December een flinke operatie gehad. Nou, dat kost tijd om herstellen. Kerstconcerten, nieuwjaarsconcerten moesten helaas allemaal gecanceld worden. Sommige zijn waargenomen door goede vervangers. Dat is, maar goed, dan zit je thuis en je kan zelf niks doen. Dat is dramatisch, dat kan ik je wel vertellen.
0: Ja.
2: Dat is een nagevoel. En vanaf eind januari, begin februari ben ik weer aan het opbouwen. Het gaat goed nu, ja. Ja.
0: Jij bent natuurlijk als dirigent al jaren onderweg. Is dit ook een psalm die voor jou dus persoonlijk iets bijzonders betekent? Is dit iets wat je in je koren ook regelmatig in kan brengen? Want hij wordt niet zo heel veel gezongen.
2: Nee, nou goed, ik zing deze ook niet met mijn koor, maar dit is echt voor mij een iets persoonlijks, ja.
0: Ja.
2: Natuurlijk komt het in sommige teksten in de koormuziek komt iets dergelijks ook voor. Hè, het vertrouwen in God. Dit is echt heel erg persoonlijk voor mij.
0: Ja. Ja. Nou heb ik voor vanavond gekozen voor een instrumentale uitvoering. Het is een compositie van Herman van Vliet, gespeeld door André van Vliet.
2: Yep.
0: Die is helaas een aantal weken geleden overleden. Maar jij hebt heel veel met André samengewerkt, hè?
2: Heel veel. Heel erg veel.
0: Ja.
2: Mijn eerste concert met André was, dat is, ik denk, 31 jaar geleden in de Bovenkerk in Kampen. Ja.
0: Wat voor soort setting was dat?
2: Hij was de pianist en ik stond daar met een koor. Groot koor. En daarna heeft André ontzettend veel bij mij gespeeld. Ook vaak samen met Jan Lenselink, met Arjen en Edith. Heel fijne samenwerking was het.
0: Ja. Ja. Hij is natuurlijk een tijd ziek geweest. Je vertelt nu net dat dit lied jou troost geeft, ja, als je zelf geopereerd moest worden. Heb jij vanuit je eigen ziek zijn Dat ook met André kunnen delen of willen delen? Of hebben jullie daarover contact gehad? Van?
2: We hadden rustig contact en vaak een app-contact. En André, hoe verder het ging met de ziekte, dat bleef hij wat verder van je af. En daar gaf ik hem groot gelijk in. Het is, hij wist wat er bij mij gebeurde, ja. Ja, en we hebben hele open gesprekken gehad wat er bij hem gebeurde. Dat zeker in het begin ook al. En hij wenste mij sterkte en ik wenste hem ook sterkte iedere keer. Ja.
0: Ja. Naarmate het leven vordert, zijn er natuurlijk steeds meer mensen die ons ontvallen. Jij bent iets ouder dan ik, dus dit is een vraag even op persoonlijke nood. Blijft het altijd lastig om afscheid te nemen van iemand?
2: Ja.
0: Of wen je eraan op een gegeven moment als je...
2: Dat hoop ik niet.
0: Ja.
2: Dat hoop ik niet. dat je eraan gaat wennen. Dat lijkt mij geen prettig gevoel.
0: Nee.
2: Want dan ga je op de automatische piloot verder leven. En dat is, dan kun je voor jezelf volgens mij ook geen verdieping meer vinden.
0: Nee. Betekent wel, en ik wil het niet dramatisch over doen, maar dat zou wel kunnen zijn. Je kunt André nu niet meer bellen om bij jouw concert bij te zijn. Is het lijkt me ook wel lastig als je weer concerten gaat plannen. Dat je denkt, ja, was je er nog maar?
2: Ja, nou dat is ook zo. Als André er was, was het altijd goed. Was echt, ik kan niet anders zeggen. Ik heb het nooit meegemaakt dat het echt niet ging. En het is altijd goed, gezellig, veel humor. En dat daar heel veel collega's van mij gaan André heel erg missen. Dat is gewoon zo.
0: Ja.
2: Een hele goede muzikus.
0: Dus eigenlijk ook wel mooi dat hij nu jou op Psalm 91 speelt in deze uitzending.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, dat is echt een hele mooie gedachte, ja.
0: Laten we gaan luisteren. André van Vliet speelt Herman van Vliet. We horen Psalm 91. Jan Verhoef, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Psalm 91, een meditatie instrumentaal achter het orgel. André van Vliet speelt Herman van Vliet. Dat is de CD waar dit lied van afkomt. Het werd opgenomen in de Lutherse Kerk van Den Haag. We naderen de klok van 8 uur. We gaan voor het nieuws van 8 uur nog luisteren naar Zo lief had God de wereld van het Urkergemengd koor Immanuel. Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken gaan we natuurlijk nog een tijdje door met koormuziek. En langzaam naderen we dan ook de Psalmendag. Ik noem hem gewoon nog een keertje. Vrijdag aanstaande om 8 uur 's ochtends gaan we van start. Tot 8 uur 's avonds alle 150 psalmen. Te beginnen bij 1 en we eindigen bij 150. Veel berijming 1773, dus voor veel mensen zal dat ook een feest van herkenning zijn. Kijk even op onze website als je er meer over wil weten. grootnieuwsradio.nl/psalmendag. In het Heerlijk Loflied volgend weekend gesprekken met Mark Brandwijk en Jaap Kramer. En wil je reageren op deze uitzending, dan ben je natuurlijk van harte welkom op onze socials. Zoek dan even op Blijde Klanken of stuur een berichtje via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Dit is het Urkergemengd koor Immanuel. Zo lief heeft God de wereld. Tot snel. Dag.

0: Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuws Radio. Blijde Klanken. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is over en uit voor NAC. De club is na 2 seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Eindhoven is een vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika. Stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: geef mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De opvarenden van vierenschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Psalm 110, 111 en 112 uit de Basisbijbel. Een lied van David. De Heer heeft tegen mij gezegd, kom naast mij zitten, totdat ik je vijanden helemaal heb overwonnen. De Heer zal ervoor zorgen dat u vanuit Jeruzalem over een steeds groter gebied zal heersen. U zal heersen over uw vijanden. Uw volk zal graag met u meegaan in de strijd. De jonge mannen komen naar u toe, in prachtige kleren, schitterend als de dauw in de morgen. De Heer heeft gezworen, en hij zal dat niet veranderen, jij bent voor eeuwig priester, zoals Melchizedek. De Heer is naast u en helpt u altijd. Op de dag dat hij zal oordelen, zal hij de koningen verslaan. Hij zal recht spreken over de volken. Hij stapelt hun lijken op. Hij zal de koningen van vele landen verslaan. Hij drinkt onderweg uit de beek. Hij loopt met opgeheven hoofd. Psalm 111. Halleluja. Ik zal de Heer van harte prijzen. Ik prijs hem wanneer de mensen die van hem houden naar de bijeenkomst komen. De Heer doet geweldige dingen. De mensen die ervan genieten, denken er steeds aan. Aan alles wat hij doet is te zien hoe machtig hij is. Hij is altijd rechtvaardig, voor eeuwig. Hij zorgt ervoor dat niemand zijn wonderen vergeet. Hij is goed en liefdevol voor de mensen. De mensen die ontzag voor hem hebben, geeft hij altijd genoeg te eten. Hij houdt zich voor eeuwig aan zijn verbond. Hij liet zijn volk zien hoe machtig hij is. Hij gaf de landen van andere volken aan zijn eigen volk. Alles wat hij doet is goed en rechtvaardig. Alles wat hij zegt is te vertrouwen. Zijn wetten gelden voor eeuwig. Ze zijn goed en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk gered. Hij heeft met hen een eeuwig verbond gesloten. Hij is indrukwekkend en heilig. Als je wijs wil worden, heb dan ontzag voor de Heer. Dat is het begin van alle wijsheid. De Heer moet voor eeuwig geprezen worden. Psalm 112. Halleluja, prijs de Heer. Het is heerlijk voor je als je diep ontzag voor de Heer hebt. Het is heerlijk als je hem van harte gehoorzaamt. Je kinderen zullen machtig worden. De Heer zal goed voor hen zijn. Je zal overvloed hebben en rijk worden. Je zal altijd rechtvaardig zijn. Voor de mensen die leven zoals hij het wil, is hij een licht in het donker. Hij is goed, liefdevol en rechtvaardig. Het zal goed met je gaan als je aan arme mensen uitleent zonder rente. God zal goed voor je zijn als je eerlijk zaken doet. Er zal je niets overkomen. De mensen zullen zich jou herinneren als een goed mens. Je zal niet bang zijn voor slecht nieuws, want je vertrouwt altijd op de Heer. Je bent voor niemand bang. Je zal al je vijanden overwinnen. Je deelt uit aan de arme mensen. Je zal altijd rechtvaardig zijn. Je wordt machtig en bent geëerd. Mensen die zich niets van God aantrekken, zien het en ergeren zich. Ze knarsen met hun tanden, want van hun plannen komt niets terecht.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Dat zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. Het weer van Weer Online? Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een gebouw dat is beschadigd in Den Bosch blijkt eerder dit weekend een explosie te zijn geweest. Misschien zelfs zaterdag al. Volgens het Brabants Dagblad wil de gemeente Den Bosch op die plek de komende 15 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Daar werd eerder ook al tegen gedemonstreerd. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor het naar huis brengen van Britse cruisepassagiers van virusschip Hondius. 20 Britten zijn geland in Manchester. Na aankomst gingen ze naar een ziekenhuis vlakbij Liverpool. Daar worden ze 3 dagen gecontroleerd op hantavirussymptomen. Daarna moeten ook zij 6 weken in thuisquarantaine. In Marokko is het lichaam gevonden van een Amerikaanse militair die werd vermist. Naar een tweede vermiste Amerikaan wordt nog steeds gezocht. De mannen verdwenen vorige week in de buurt van een klif aan de westkust. Ze waren in Marokko voor een grote internationale legeroefening. Daar deden 40 landen aan mee. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze vrijdag sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Chinese bedrijf achter Nexperia eist een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans vorig jaar ingreep bij het bedrijf. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd al gespeculeerd over een claim van Nexperia. Frankrijk heeft volgens de gezondheidsminister de strengste regels voor mensen die op het virusschip Hondius hebben gezeten. Ze moeten voor onbepaalde tijd in strikte isolatie. Daarvoor heeft de Franse premier zelfs een decreet ondertekend. Eén vrouw kreeg symptomen van het hantavirus op het vliegtuig naar huis. Op de Universiteit van Maastricht kan ook vandaag niet worden gewerkt in lessysteem Canvas. Dat gaat gevolgen hebben voor de lessen, maar die gaan wel gewoon door. Canvas werd vorige week gehackt. 6 andere universiteiten maken ook gebruik van het systeem. Het is niet bekend of het daar vandaag weer werkt. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.